ekweria yonseri tu SDA meye egesa oyoko bisa ebebebiaye no yokwangama ebebebiaye tideke kumenebere chinse kumenebere tiabono mambia good morning happy sabbath koro egesa ditaria ne elidenya boke moko tim nekero tuku yariga ni kokodentera eleseni ye emambia eyiga kero togende tuku sinina matera koro egesa